0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Weekend Uitstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. De gemeente Dijk en Waard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Herugowaard veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de 4e aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd. De bezwaren van bewoners van Herugowaard tegen de komst van padelbanen in hun buurt zijn ongegrond verklaard. De Herugowaarders streden tegen de geluidsoverlast die de padelbanen aan de Oost-Tangent zouden veroorzaken. Ze wilden onder andere strakkere openingstijden afdwingen. Maar de bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Waard gaf de bewoners geen gelijk. De buren overwegen nu om naar de rechter te stappen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Op vrijdag 15 mei vindt in Podium Victory de 11e editie van de post-punkavond Knives Out plaats. Eerdere edities stonden bol van de talenten, zoals Iguana Death, Cult en Meltheads. Dit keer staan drie veelbelovende bands op het podium die al flink wat aandacht hebben getrokken in de muziekscene. De noise rockband Grote Geelstaart maakt vorig jaar grote indruk op de popronde en zette dit jaar de toon op de Eurosonic Noorderslag 2. Ze worden geprezen voor hun energieke, chaotische muziek, die volgens Best Kept Secret doet denken aan de mix van Black Midi en Talking Heads. Sequa brengt een prachtige boodschap met hun garagepunk, waarin ze de strijd aangaan tegen vrouwenhaat en de traditionele werkcultuur. En dan is er ook nog iSource, die met een punk-rock sound en rauwe vocalen de boel op zijn kop zetten. De toegang is €14,50 en voor jongeren tot 24 jaar slechts €9,50. Meer info vind je op podiumvictory.nl. Een avond vol lawaai en energie is gegarandeerd.

0: in Lisette Vakzaad bij je Pols. Zeg, Bea.
1: Hi Lisette, hallo.
0: Welkom weer in de uitzending. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je voor de
0: uitzending. Ja. En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover.
1: Ja,
0: hoe loopt het? Gestart.
1: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt, dat je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
0: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
1: Daarom, daarom. Ja. En in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Die daar rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
0: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
1: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken, anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
0: Met zo, Beapols is jouw website, hè?
1: Ja, Beapols.nl is mijn website en anderhalf nationalewandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio hoe je postcode in en dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
0: Ja, leuk. En we bellen ook nog even omdat je onlangs de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak. Met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je een leuk snoepje van maken. Maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt koopt.
0: Ja, heerlijk. En hoe viel ze in de smaak?
1: Ja, lekker. Zeker, zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
0: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
1: ja, en dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
0: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
1: Ik ga vanmiddag granola-repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd. Ja. Een beetje de keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken. De cultuur, gewoon wat van proberen en proeven.
0: Goed zo. Leuk ben je. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
1: Ja. Ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè? Dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd. En de kinderen zijn vreemd.
0: Ja.
1: En nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept. En dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet. Of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks fiets. En dan ineens lusten ze het toch wel.
0: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
1: Nou ja, precies. Maar op een speelse manier geven het ze beetje die ingrediënten dan mee. En ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is. Of welke vitamine erin zitten. Of dat soort
0: dingen. Ja, helemaal goed.
1: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
0: Ja, nou. Beapols.nl is jouw website en daar deel je ook. En op Facebook, hè, deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
1: Instagram. En daarna heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen bij met overgewicht.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook.
0: Je bent lekker bezig.
1: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
0: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
1: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je blij van. Ja. Want het is ook goed leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
0: Nou.
1: Ik ben
0: 29 jaar. Ja, zeg het maar.
1: Ik zit in mijn 29ste jaar.
0: Wow, dat, ja, dat is volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
1: Leven van 30 jaar praktijk, ja.
0: Ja. Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
1: Ja, zeker, zo is het. Hey, dankjewel.
0: Jij ook weer, hartelijk dank en we spreken elkaar weer.
1: Doei.
0: Oké, hoi.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zee en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Indien en Wels en Arjan Postma. Dag Arjan.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer. Leuk dat je er bent.
1: Het is altijd gezellig bij jou.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken was dat je naar Broek op Langendijk een lezing gaf, hè?
1: Ja, ja, dat was een leuke... Nou, het was volle bak. Ze moesten overal extra stoelen vandaan halen. Dus dat was erg leuk.
0: Nou, mooi. Leuk dat er zo'n belangstelling voor is.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik had een grappig onderwerp. Ik had het over vernieuwde inzichten over exoten, heb ik het over gehad.
0: Oké. Okay. Maar heeft het ook met het klimaat te maken? Of moeten we dan heel ergens anders over na gaan denken?
1: Nou, kijk, je hebt dieren die komen hier op een eigen houtje doordat het weer anders wordt. Maar dat soort dieren noemen we geen exoten. Nee, het zijn dieren die op de een of andere manier dankzij ons hier gekomen zijn. Dieren en planten. En daar willen we op de een of andere manier altijd heel graag bestrijden. Maar er zijn nogal wat hoogleraren die zeggen, het bestrijden van die dingen doet meer kwaad dan goed.
0: Oké. En welke middelen moeten we dan aan denken?
1: Welke dieren bedoel je? Nou, zoals rivierkreeftjes, de Amerikaanse vogelkers, halsmandpakieten, al dat soort dieren, die passen gewoon eigenlijk veel beter in ons ecosysteem dan je zou denken. En het laatst nog een presentatie van twee ecologische hoogleraren. Die zeiden inderdaad, het bestrijden doet kwaad dan goed.
0: Goed zo. Ja.
1: Nou. Dus je kan beter het ecosysteem versterken. Want als je goed kijkt naar de problemen die een exoot kan veroorzaken. Als je goed kijkt, uiteindelijk is het altijd een verandering die wij zelf bewerkstelligd hebben.
0: Ja. Nou, iets om over na te denken. Hè?
1: Dat dacht ik, ja.
0: Hey, Arjan is ook in de teken. Het tekenseizoen is sowieso het hele jaar door wel een onderwerp. Maar ja, het voorjaar is weer begonnen. Dus meer aandacht.
1: Altijd goed, altijd goed. Daar moeten we goed op letten.
0: Dus heb je het al zelf een keer meegemaakt?
1: Nou, we hebben een keer bij Landschap Noord-Holland, toen werden alle vrijwilligers en alle boswachters werden gecontroleerd op antistoffen voor Lyme. En toen had iedereen het, behalve ik.
0: Kijk, hoe komt dat?

0: dat is gekomen, denk je?
1: Omdat ik altijd een lange broek aan heb. Ik draag nooit een korte broek.
0: En dat is ook een belangrijke tip, hè?
1: Dat is de allerbelangrijkste bescherming die je hebt. Als je een lange broek aan hebt, dan ben je al de meeste teken ben je zo ongelooflijk kwijt. Je kleren zijn de eerste lijn van verdediging. Dus als je je broek een beetje over je schoenen heen zit, als je je bovenkleding, je blouse of je t-shirt een heel klein beetje laat bloezen, dan kunnen die teken alleen maar omhoog kruipen. Op een gegeven moment komen ze daar terecht en ze laten zich ook weer gewoon vallen. Dus dat scheelt zoveel. Dus ook als je met je kinderen lekker in het bos gaat zitten en ze willen lekker spelen, doe ze alsjeblieft een lange broek aan en dan ben je heel veel gedonder kwijt.
0: Ja, ook straks in de zomer, mocht het toch echt warm weer gaan worden en je toch het bos in wil, hou er even rekening mee.
1: Ja, kijk, een korte broek die is voor op het strand, in het zwembad, op de camping. Maar als je in het bos ingaat, dan daar hoort een korte broek eigenlijk niet bij.
0: Nee.
1: En als het heel warm is, kun je beter een dunne broek aantrekken. Dat is vaak luchtiger en net zo cool als een korte broek.
0: Goed zo. En hoe zit het met onze honden bijvoorbeeld?
1: Dan moet je ook inderdaad goed nakijken op die teken. We hebben wel leuke nieuwe dingen ontdekt. Kijk, een teken, dit is een klein spinachtig diertje. Dat zit meestal bovenop een graspriet te wachten tot er iets langs liep. En vroeger dachten we, hij grijpt zich vast aan ons en laat zich eraf trekken. Maar daar blijkt iets heel anders aan de hand te zijn. Die teken die maken gebruik van statische elektriciteit. Dus als wij in de buurt zijn en op een aantal, zeg op 10 centimeter langslopen, dan wordt die eigenlijk door die elektriciteit gewoon op ons gezogen. Plop, dus ze hoeven ons eigenlijk niet eens vast te pakken.
0: Dus die teek, door die beweging van ons, zeg maar, wordt die teek eigenlijk naar ons toegetrokken.
1: Ja, hij heeft een wat andere polariteit en wij, doordat we door het gras lopen, ontstaat er statische elektriciteit. En dat gebruikt die teek om de afstand te overbruggen naar ons.
0: Ja, en ook naar de honden bijvoorbeeld.
1: Ja, ook naar de honden, ja.
0: Hoe is het met Skipper?
1: Dus, ja, met Skipper gaat het goed hoor. Het is een oud mannetje, hij is op dik 14. Maar hij is nog lekker levendig, hij is lekker actief. Maar ik doe wel voorzichtig met hem, dus ik had hem anders altijd mee naar lezingen. En dat doe ik nou alleen nog als het in de buurt is en als het echt leuk is voor hem.
0: Ja.
1: Want de lange autoritten worden te zwaar voor hem.
0: Worden te pittig voor hem. Maar ook goed op teken hou je hem bij, hè?
1: Altijd in de gaten houden.
0: Ja, ja, hartstikke goed. En wat wil hij ons nog meer vertellen, Arjan?
1: Even kijken, wat hadden we nou van tevoren bedacht? Er is een mooi ding gebouwd in het Amstelmeer. Daar heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland hebben ze een soort vogeleiland aangelegd. Waar andere roofdieren slecht bij kunnen voor visdiefjes, kluten en allemaal dat soort watvogels. Dus dat vind ik wel een hele spannende nieuwe ontwikkeling die ze gemaakt hebben.
0: Ja,
1: ja.
0: Een soort eiland waar allerlei soorten vogels dus eigenlijk landen.
1: Ja, en kunnen broeden op een veilige manier. Dus eigenlijk, die vogels broeden graag op het wat, maar dat is gevaarlijk. Dus op deze plek hebben ze een stukje wat nagemaakt. Een soort zandbank met grind. Dus ik ben benieuwd wat erop gaat zitten. Je kan het van de weg goed zien. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal wel niet gaat broeden.
0: Goed zo. Nou, belangrijke mooie dingen allemaal weer, hè?
1: Ja, dat zijn hartstikke leuke dingen. En het voorjaar komt eraan. Dus er is zoveel te genieten. Je ziet de futen overal balsen. De vogels zijn druk bezig. Een van de vogeltjes waar ik zelf altijd erg gek op ben is het winterkoning. Een klein vogeltje. En die zit nou bij mij in de overkapping. Zit hij een nestje te maken. Ja, dat is geweldig. En zij bouwen hele bijzondere nestjes. Want hij gebruikt mos en oude blaadjes. Maar hoe blijft het nou allemaal aan elkaar? Nou, hij verzamelt spinrag van spinnenwebben.
0: Oké.
1: Dat verzamelt hij met zijn snavel tot een bolletje. En dan naait hij alles aan elkaar vast.
0: Bijzonder.
1: Ja, echt bijzonder. Echt hele mooie kleine netjes. Dus ik vind dat zulke stoers. Dus daar word ik ook altijd heel erg blij van.
0: Ja, ja, zeker. Hé, hey, hoe is het met je vijver?
1: Met mijn vijverplan, ja, daar zijn we mee bezig. Om te kijken of we met een vijverfabrikant een mini vijvertje kunnen maken. Die eigenlijk geschikt is voor egels om in te zwemmen. En als drinkplaats en wasplaats voor andere dieren.
0: Ja, want daar hebben we het een keer over gehad dat de egel eigenlijk ook water nodig heeft, hè?
1: Die heeft water nodig en nog veel meer dieren. En onze nieuwbouwwijken is het water in de sloot vaak onbereikbaar door een hele sterke oeverbeschoeiing. Eigenlijk een soort muurtje. Dus heel veel dieren die eigenlijk meer aan het water in de dak houdt. Maar als het heel droog wordt, ja, dan krijgen ze een probleem.
0: Ja.
1: Ja, en egels moeten echt kunnen zwemmen iedere 2 weken. Om de vlooien en de luis te drinken. Dus dat heeft hij echt nodig. Dus als je nou zo'n klein bakje maakt, waar die makkelijk in en uit kan komen, ja, dan heb je een geweldig stuk wellness voor heel veel dieren in je achtertuin.
0: Ah, superleuk. Hey Arjan, we spreken als er leuke ontwikkelingen zijn, hè?
1: Natuurlijk, altijd welkom.
0: Hartstikke goed. Arjan, dankjewel. Het was weer een feestje om je te spreken. En ja, we gaan elkaar weer gauw weer spreken, hoop ik.
1: Nou, tot heel snel, Willyset. Dankjewel, hoor.
0: Graag gedaan, Arjan.
1: Doeg.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, the star nonsense.
2: Yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. De kegelsport verdwijnt definitief uit Alkmaar. Liefhebbers van het kegelen konden nog terecht in het kegelhuis in de Alkmaarse wijk De Hoef. Maar dat gebouw krijgt een andere bestemming. Een alternatieve locatie voor een kegelbaan kon niet meer worden gevonden. Daarmee verdwijnt de kegelsport na 126 jaar uit Alkmaar. Het was de laatste plek in de regio waar de ooit zo populaire sport nog werd beoefend. De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hechtenlaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorpsen uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook van bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Rondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar-Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio.

0: dubbele punt. Sorry, ik hou er niet van als mensen door me heen zingen. 8.15 zei ik. En First Aid Kit en My Silver Lining in Best Wakker.
1: Ja, ik ben ooit een keer naar Lowlands geweest. En toen heb ik ze ook zien spelen.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Het is, ik weet niet of het nou een one-hit wonder is. Nee, die band heeft later ook nog wat dingetjes gedaan. Maar nee, het is niet meer zo...
0: Nee, toch?
1: Maar wel een lekker nummer om rustig je kopje
0: rustig
1: koffie...
0: Rustig eventjes
1: kopje.
0: Mee wakker te worden.
1: Ja. En dan opeens denken, ik heb wel een beetje trek.
0: Ja, ik heb wel zin in wat lekkers. Ja, nou, inderdaad. Ik heb het eigenlijk elke zaterdagochtend rond kwart over acht, heb ik dat een beetje, dat idee. Dat je denkt van, goh, zou die nou eens een keer wat meegenomen hebben?
1: Nee, wil
0: blijft alleen maar op papier, hè? Blijft dat, ja.

0: ons niet langer in spanning, jongen.
1: Ja, het is eigenlijk denk ik iets voor morgenochtend.
0: Oh, ja. Nou, dan gaan we door.
1: Nou, rijstepap met warme kersen en studentenhaven. Je rijstepap, nee, maar je moet het toch maar weer eens proberen. Dus wat doe je? Wat heb je daarvoor nodig? 100 gram zilvervliesrijst, 350 milliliter halfvolle melk, 125 gram diepvries kersen. Mm-hmm. Een theelepeltje kaneel heb je ook nog wel in zo'n potje zitten. 50 gram ongebrande amandelen en 50 gram studentenhaven. Nou, dan kun je wel niet zakjes kopen. Misschien wel wat meer, dan kan je dat s'avonds lekker opknappen. Nou, kook die rijst, 8 minuten. Aan de slag. Oh, wacht, ik heb vergeten helemaal de rijst, joh. Nou, maakt niet uit. Wat je doet, is je kookt de rijst in melk. En laat dat dan op ongeveer zo'n 30 minuten moet je dat rustig zachtjes laten koken. Niet te hard, maar roer regelmatig. Dus je rijst doe je niet in water, maar je doet dus in de melk. Nou, verwarm ondertussen de kersen met kaneel in een steelpan. Circa 5 minuten en pureer met een staafmixer een en ander glad. Nou, hak die amandelen en die studentenhaven grof. Nou, die rijstepap, die verdeel je over de kommen. Het is misschien nog wel lekker als het een beetje warm is. Maar als je dat de dag van tevoren maakt, doe je het even stiekem in de mangel.

0: En wat je dan doet, is die kersenpuree die je... verdeel je er netjes over en bestrooi dat met studentenhaven en amandelen. Eigenlijk is het heel makkelijk.
1: Ja, als je het zo voorleest, klinkt het heel makkelijk, ja.
0: Ja, nee, maar het is echt heel makkelijk. Gewoon een beetje eigenlijk kan je dat... Goh, zet het dan als je zo meteen thuis komt. Ja. Hup, gewoon zilvervierse rijst met een beetje melk.
1: Als ik thuis kom, bedoel je?
0: Ja, en dan heb je morgen wat lekker rijstepap.
1: Ja, want morgen is het natuurlijk moederdag.
0: Ja, dan denk je, nou, dat maakte mijn oma ook altijd, rijstepap.
1: Oh, mijn oma. Ja,
0: dat was
1: vroeger. Ja, dat was vroeger wel, ja.
0: Ja, dat rijstepap, dat heeft een beetje vreemde negatieve...
1: Een beetje een negatieve connotatie,
0: maar met mijn recept krijgt het weer een superboost.
1: Oh, jij bent voor het de herleving van rijstepap.
0: Ja, want dat hoeft helemaal niet in standaard potjes te kopen. Je kan het ook allemaal zelf maken.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat moet je ook maar gewoon het is een kwestie van durf, Bart.
1: Ja, dat zo is het.
0: Durf om het te doen.
1: Nou, ik durf het morgen over te slaan. Zullen we dat doen?
0: Nou, dat vind ik toch wel jammer dat je mij daar nou niet in steunt.
1: Okay.
0: Het is iets wat wij samen doen.
1: Oh.
0: En dan steun je elkaar door dik en dun.
1: Okay.
0: Ook door de rijstepap heen.
1: Ja, oké. Okay. Ik ga er morgen aan denken. Laten we dat afspreken.

0: vind het niet zo'n... ik vind het een beetje...
1: Wat?
0: Dat liedje? Liedje, ja.
2: Oh.
0: Ja.
2: Waarom?
0: Sorry, ik word wakker. Ja. Ik zie je ogen. Waar ging het?
1: Oh, voetbal.
0: Voetbal?
1: Ja. Zullen we voetbal hebben? Nou, is het zover?
0: Is het tijd?
1: Ja, weet ik niet. Ja, maar het mag natuurlijk altijd over voetbal gaan. Ja. Ik was gisteren nog bij AZ.
0: Oh ja?
1: Ja, ik had een afspraak over business seats. Business seats, ja.
0: En toen zei ze, €10.000?
1: Nee.
0: Nou, dat mag je niet zeggen natuurlijk over de radio.
1: Ja, het kan wel voor dat geld.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dan zit je wel...
0: Dan zit je wel echt high-end.
1: Ja. Ja. Nee, dat is echt... natuurlijk, jongen, weet je, voor elke prijsklasse is er wat, zeg maar.
0: Ja.
1: Het begint bij €5, dan zit je gewoon ergens op de grond achter het doel. Kun je niks zien, denk ik, zoiets.
0: Of in het hoekje, in het bakje waar de cameraman zit.
1: Nou, wat leuk is, de AZ Twente, daar had mijn zoon... had 3 dagen van tevoren een mailtje gehad... dat hij even mee mocht het veld op om dat doek aan te spannen. Dus die was zondagmiddag 17:45 liep hij dat veld op met dat doek.
0: En jij tegen je buurman, kijk, daar staat
1: jongen, ik heb iedereen geappt die ik maar kende, jongen. Die hele app
0: ontplofte.
1: En niet te zien op tv, dus bijna.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Maar als je heel goed keek tussen de spelers door... en je wist dat hij er stond, dan zag je hem. Maar wel leuk. Het is wel een gave happening natuurlijk voor zo'n jongen.
0: Ja, ik zal even overtoepen. Mijn zoon, die heeft
1: gekiept. kom maar.
0: Nee, die mocht meelopen met... die was voor PSV destijds.
1: Oh.
0: En die is toen meegelopen met de keeper van PSV.
1: Oh, oké. Okay. Die mocht de hand vast houden.
0: Ja, dus die stond iets korter op het veld.
1: Ja. Ja, maar leuk.
0: Maar het lijkt me dan toch iets magisch, hoor. Als er 20.000 mensen om je heen zitten en die lopen te klappen en te juichen. En je staat daar. Dat is toch iets bijzonders, hoor.
1: Ja, dat is wel heel gaaf, ja. Ja, dat is het ook.
0: Dan denk je wel, I'm the king of the world.
1: Ja, zo is het.
0: Zelfs als ik aan de hand van de keeper van PSV het veld oploop.
1: Zelfs dan, ja.
0: Nou ja.
1: PSV.
0: In ieder geval zijn papa was het.
1: Ja, precies.
0: En zoals
1: jij
0: dat ook was.
1: Ja, ik was best wel trots, ja. Ik vond het ook wel mooi geregeld, want we kregen als begeleiding en als mijn zoon kreeg een kaartje voor een vak erbij. Dus het is omdat hij lid is van die All-Star-vereniging.
0: Ja.
1: Goed, dat is allemaal wel leuk geregeld.
0: Ja, dat is hartstikke leuk geregeld, jongens. Dat zijn topervaringen. Die zal je nooit meer vergeten.
1: Zo is het.
0: Behalve als je nou zo rond de 75, 80 bent, dan weet je niet meer met hoe of wat.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, dat weet ik. Nou, maakt ook niet uit.
1: Nee, ja.
0: Dus, leuk.
1: Ja. Ja,
0: en voor de rest gaat het lekker met AZ.
1: Ja.
0: En ik mag de laatste wedstrijd naar AZ NAC, NAC.
1: Oh.
0: Want daar heb ik kaartjes voor gekocht. Mijn vader is voor NAC. En eigenlijk is NAC mijn laatste clubje. Maar mijn vader begon al een beetje te zuchten en te steunen. Moeten we echt naar die wedstrijd? Want ik zie het niet zo goed. Is die zo zitten?
1: Nee,
0: ik zeg, maar die zijn al lang gedegradeerd. Paak zegt, we gaan gewoon lekker biertje suipen daar op de tribune.
1: Ja, dat is wel leuk. Waar zit je?
0: En vragen om een shirtje van NAC als ze klaar zijn.
1: Waar zit je?
0: In het uitvak, naast het uitvak.
1: Oh, naast het uitvak. Ja, precies. Gewoon een vak J of zo.
0: Ja, ik weet het niet precies. Ah. Maar zo dicht mogelijk tegen de NAC'ers. Maar ik denk dat zij met een half gevuld busje daar naartoe gaan.
1: Ja. Nou ja, AZ hoeft ook niet meer.
0: Nee.
1: Laten we wel wezen. Die hebben de beker gewonnen.
0: Ja,
1: ik was daarbij.
0: Jongen, wat een geluksmomentje.
1: Wat een feest was dat, echt.
0: Was jij de vorige keer ook bij dat?
1: Ik was daar vorige keer ook bij, ja. De pijn, die weet ik nog heel goed.
0: Oh, dus het is niet zo, als jij komt, dan winnen ze.
1: Nee,
0: of als je wegblijft, dan verliezen ze.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat was niet. Mijn vrouw was dit keer mee. Misschien was dat een geluksfactor.
0: Ja?
1: Dat zou kunnen. Want vorige keer waren mijn kinderen ook mee. Dat zou kunnen dat die het verschil maakt.
0: Ja, dat is een balanced, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in de voorbereidingen... We moesten 2:30 met de bus. 2:30 met de bus. S'avonds om 11:00 thuis. Lange dag. Maar dan spreek je natuurlijk wat mensen onderweg. Hè. Je staat in een rij heel lang met elkaar en zo. En niet iedereen was overtuigd, zeg maar. Ja, NEC is toch wel goed. Ja, ik had hetzelfde gevoel een beetje. Ik denk, nou... Maar toch hoopvol. Ik dacht 3-1. Dat moet toch lukken.
0: Ja.
1: Nou, ik zat er niet heel ver naast.
0: Nee, keurig, jongen. Ja.
1: Jammer dat ze er nog 2 maakten, anders had ik gewonnen. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, maar dan is zo'n dagbesteding van circa 8 uur... is dat toch prima?
1: Ja, dat is
0: voor een potje van 1,5 uur.
1: Precies.
0: En zo'n wiebelend stadion.
1: En staan en niks te eten.
0: Niks te eten?
1: Nee, ja, weet je, €8,5 voor een broodje.
0: Oh, daar komt de krentenkakker weer om de hoek kijken, hoor.
1: Dat heb ik van jou geleerd.
0: Of je broodjes in de tas.
1: Ja, nee, ja, tuurlijk, ja precies. Nee,
0: of 6 treetjes bier.
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Dus broodjes in de tas. Ja. Hey, maar over geld besparen gesproken. We gaan even geld verdienen, tot zo.
3: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
4: Ja, dat deed Kees altijd.
3: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
5: Veel ouderen voelen zich eenzaam.
2: Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
6: Coming to take me away, haha.
5: En fraaie items.
7: Huis, tuin en keukenfeitjes.
8: Privéblad.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
9: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
10: Op Radio 80.
11: De Huis, Tuin en Keukenshow.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243. Alkmaar Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. Een combinatie van drie bedrijven mag 112 woningen gaan bouwen in de Herugowaardse nieuwbouwwijk Land van Groen. De gemeente Dijk en Waards geeft eerder een aanbesteding uit en die is dus gewonnen door de drie bedrijven. Die vormen samen ontwikkelcombinatie OCH. De combinatie bestaat uit een bedrijf uit Hoofddorp en de Herugowaardse bedrijven Botbouw en Bellevue Wonen. Land van Groen is de nieuwe naam voor de locatie Westpoort. De politie is op zoek naar een groep van vier vermoedelijk minderjarigen die betrokken zijn geweest bij de beroving en de mishandeling van twee jongens op station Castricum afgelopen februari. Eentje werd meerdere keren geslagen en de ander kreeg ook klappen en moest spullen afstaan. De jongens krijgen 1 week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden ze herkenbaar in beeld gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

zon en nog een keer zon. Het wordt zo'n 18 graden en de wind die is uiterst kalm. Een zuchtje uit het oosten. Morgen ja, weer zo'n prima dag. Misschien ietsje meer bewolking. Maar de wind komt dan wel weer meer uit het noorden. En deze draait vanaf maandag naar het westen. En dan ja, de temperatuur doet dan een stapje terug naar 13 graden. En vanaf dinsdag neemt de kans op regen verder toe. Maar dat vinden de tuintjes niet zo erg.

0: maak me gek, jongen.
1: Nee, mij maak je absoluut niet gek.
0: Niet?
1: Nee, ik ben het rustpuntje in huis.
0: Oh, ja, je bent ook de enige in huis, hoor. Denk ik.
1: Ja. Maar de vrouw lief is lekker naar de overkant van de oceaan.
0: Die is even bij Trump op bezoek, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Ja? Gaat hij even persoonlijk langs, of denk je?
1: Ja, ik zeg, you're a great president.
0: Oh, yeah.
1: But I'm going to visit Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, als een soort bedevaartstocht naar Bruce Springsteen. Dus die zit nu niet in New York, New York City, maar aan een stad ernaast.
0: New York City.
1: New Jersey. En dan gaan ze naar de supermarkt waar hij altijd winkelt. Ja. Naar zijn huis. En er is ook een verhaal dat Bruce Springsteen ooit heel dicht bij Elvis Presley is gekomen. Omdat hij over het hek is geklommen bij Elvis Presley.
0: Ja.
1: En toen is hij opgepakt door de bewakers.
0: Ja.
1: En hij zei, ja, ik was echt maar twee stappen... want hij was tot aan de voordeur gekomen. Ik was maar twee stappen van een Elvis Presley vandaan.
0: Nee,
1: ja. En toen zei mijn vrouw en haar vriendin... Zullen wij dat ook doen?
0: Gaan jullie ook heen?
1: Zullen wij ook over het hek van Bruce Springsteen zijn huis gaan klimmen... en dan worden opgepakt en dan toch kijken of we misschien een kletspraatje kunnen maken? Twee oude vandaag.
0: Jonge
1: meiden.
0: Ja, 55. Ja, in vergelijking met jou, inderdaad.
1: Ja, hartstikke... precies. Ja. Nee, ja, helemaal een goed punt.
0: Ja.
1: Dus dat gaan ze doen.
0: Oh.
1: En allerlei andere school. En je kinderen maar druk mee wezen.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, zeker. En ik heb eigenlijk, dat zal voor de rest van de luisteraars allemaal geen beat interesseren. Nee. Maar we gaan zo meteen wel een liedje draaien van Sam Fender.
0: Oh, ja.
1: Want vorige week...
0: Ik heb de nieuwe klaarstaan toevallig.
1: Ja?
0: Rain Me In met Sam Fender en Olivia Dien.
1: Nah.
0: Ja, die staat toevallig klaar.
1: Nah.
0: Het is echt bedacht.
1: Weet je wat ik twee weken geleden heb
0: gedaan? Ik heb geen idee.
1: Sam Fender woont namelijk in Newcastle.
0: Oh,
1: dus we zijn...
0: Newcastle in
1: England.
0: Ja, in England.
1: En hij woonde daar in een voorstadje. En we zijn ook zeg maar naar zijn stamkroeg gegaan. En naar een plek waar hij... een
0: bedevaartsoord geworden,
1: ook
0: niet?
1: Een bedevaartsoord,
0: Nou, inmiddels wel.
1: Ook een foto op het album van een huis. Dat hebben we ook gevonden. Waar een clip is opgenomen in het dorp.
0: Dus
1: ook in de straat gelopen. Ja. En dus ook naar zijn kroeg.
0: Oh.
1: Want wat bleek nou? Hij heeft ooit een Brit Award gewonnen. En die Brit Award hebben ze dan op de bierpomp geschroefd.
0: De bierpomp.
1: Dus ik kom binnen. Ik zeg, ik ben op bedevaartstocht voor Sam Fender.
0: Ja.
1: En ik zeg, maar ik zie geen Brit Award op jullie bierpomp zitten. Een beetje tap.
0: Ja.
1: Zeg, oh darling, je bent de eerste in 6 jaar die ernaar vraagt. Maar hij is namelijk na 3 weken was hij al afgebroken. Dus ja, dat was wel jammer.
0: Ja.
1: Ik zeg, kom ik nou de hele pokken?
0: Ja, potverdorie, 4000
1: helemaal
0: euro uitgegeven om hier te komen. Is dat ding eraf?
1: Heb ik een gratis pint gekregen.
0: Oh, nou, dat is wel een mooie goedmaak, toch?
1: Ja,
0: wel, ja.
1: Ja, en ik weet eigenlijk niet wat Rain Me In betekent.
0: Ik ook niet. Jij bent fan, dus dat kun jij wel even uitleggen, man.
1: Ga ik even uitzoeken.
0: Zelfs dat niet.
1: Oh, maar dit is zo'n heerlijk nummer. En dit nummer wordt alleen maar meer en groter en groter. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.

0: altijd, hè? Bellen 506-7580 en gebel je met je mobiel. Dan is dat is het handig om maar 072 voor te zetten, anders kan je ons niet te pakken.
1: Precies.
0: 506-7580, als je zelf een plaatje wil horen, iets wil vertellen. Klacht wil indienen, mag natuurlijk ook altijd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Daar zijn we gewoon voor. We hebben zometeen tussen 9:15 en 9:30. We hebben dat een beetje opgerekt, het klachtenkwartier.
1: Een klachtenkwartier.
0: Het was eerst 5 minuten, maar dat redden we niet. Nee.
1: We zijn geen Odido.
0: Dat is ook een mooi verhaal. Ja, precies. Onze data wordt niet gelekt, dat beloof ik. We schrijven het namelijk niet op.
1: We schrijven het ook niet op. Heel goed, joh.
0: Ja, zo is het.
1: Goed nieuws.
0: Nou.
1: ESPN-zenders zitten zometeen standaard in het Ziggo basispakket.
0: Alle vier.
1: Slecht nieuws, iedereen gaat meebetalen.
0: Ja, daar was ik al bang voor je.
1: Ja, goed natuurlijk.
0: Ja, is duidelijk natuurlijk.
1: Een balletje moet rollen.
0: Ja, zo is het. Ja, ik kijk al jaren het gratis.
1: Oh ja?
0: Ja. Ik zit bij een andere provider namelijk. En daar zit het namelijk gewoon in.
1: Oh, jeetje.
0: Het begint met een zee en het eindigt op digitaal.
1: Ja. Ik heb net alles, ik had alles gedownsized.
0: Oh, ja.
1: En nu moet ik €2,50 extra betalen.
0: Gaat het €2,50 in de maand extra, gaan ze dat gewoon doen?
1: Ja.
0: Staat het erbij?
1: Ja.
0: Wat een boeven.
1: Ja, als je contract. Dus ik heb nog een contract geloof ik van 1 jaar of 2 jaar. Dan blijft het. Dan mag ik het gratis kijken.
0: Oh.
1: Ja, joh, RKC Den Bosch. Echt leuk om te kijken.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Ja. Een jong AZ tegen weet ik veel wat. Maar dat is nog waar.
0: Heel veel topwedstrijden zijn ook op ESPN 2, 3 of 4. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat doen ze het expres.
1: Ja.
0: Maar ik. Ik heb een goede tip. Als je wil weten welke provider je moet hebben, bel me even. Dan geef ik je tip cadeau. Kost niks.
1: Nee, precies.
0: Doe gewoon. Ja.
1: Ja, en PSV heeft dit jaar de dubbel gepakt, hè? Want de vrouwen en de mannen.
0: Oh, landskampioen. Ja, ik wou zeggen, ze hebben de beker niet gepakt. Want ik weet wel wie. Precies. Ja, dat klopt, ja. Ja, gisteren. Ja.
1: Ook leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En nou hoorde ik, en dan gaan we naar het nieuws. Hoorde ik een gerucht. Maar ik heb het nog niet helemaal gecheckt. Maar de laatste wedstrijd in de competitie is PSV Twente. Of Twente PSV. Een van de twee. En nou schijnt het zo te zijn dat als Twente derde wordt in de competitie.
1: Ja.
0: Dan gaan ze dus de play-offs Champions League spelen. En Twente haalt die play-offs niet. Dan gaat het geld wat eventueel voor die club gereserveerd is.
1: Ja.
0: Naar de eerste. In dit geval PSV. Dus PSV heeft er in theorie belang bij. Dat Twente wint en niet Ajax.
1: No.
0: Ik ben benieuwd hoe die wedstrijd gaat verlopen.
1: Oh, tuurlijk joh.
0: Ja.
1: Ik
0: weet niet, ik las dat het stond
1: weet
0: op voetbalwebsite.nl of zo.
1: Ik denk dat voor Ajax, ik ben Ajax, het is per definitie heel erg goed dat ze gewoon eens een keer een jaartje geen Europees voetbal hebben. Dan moeten ze nog meer saneren en opnieuw en oud hout eruit kappen.
0: Ja.
1: Of doodhout.
0: Ja.
1: Misschien
0: ook wel leuk als ze een jaartje meedoen rond een degradatie of zo. Is ook wel eens nieuw voor ze misschien.
1: Nou, met Heidegaan waren we wel goed in de buurt, hoor.
0: Precies, ja.
1: Ja, dat was een mooi moment.
0: Ik weet wel, mensen die hebben die teletextpagina 818 gefotografeerd dat ze onderaan stonden.
1: Jij dus, hè?
0: Ja, ik niet. Nee,
1: jammer.
0: Ik niet.
1: Ik niet. Nee, je hebt het wel gedaan.
0: Ik heb hem boven mijn bed hangen inderdaad.
1: Nee, joh. Maar het zou heel goed zijn dat ze een keer geen Europees voetbal zouden hebben.
0: Ja, zo is het.
1: Ja, want een beetje. Ja, ik was trouwens wel bij Ajax PSV.
0: Oh.
1: Ja, ik vond PSV het. Het speelde goed hoor.
0: Ja, wel hè.
1: Nou moet ik hoesten.
0: Oh. Nou, dan gaan we eruit. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben ook. Dat is een teken.
1: Ja, dat is een teken. Maar het PSV hield gewoon rustig in. En Ajax mocht lekker aanvallen. En gelukkig scoorden we de 2-2. En we vierden alsof we het gewonnen hadden.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Ja. Maar er gewoon moeten winnen, kerel.
0: Ja, zo is het, ja.
1: Maar ja, het is niet alles, hè.
0: Zo is het.
1: Ja, maar ja, weet je, er zijn veel belangrijke dingen in het leven.
0: Ja, en onder andere om 9:00 in het nieuws.
1: Ja,
0: komt eraan. Tot zometeen.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog, eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar Avenhoorn. Tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Ik zit altijd nieuwe muziek te luisteren. En ik heb een bandje gevonden. Het lijkt een beetje op Direct.
1: Ja.
0: En ze heet de Rolling Stones.
1: Ja, is nieuw, hè?
0: Ja, geweldig, joh. Ik heb dit nog nooit zo goed gehoord. Lekker goede riffjes.
1: Hoe ouder ze worden, hoe beter het wordt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, vind ik ook wel. Ja,
1: vind jij dan inderdaad.
0: En ik vind het zo mooi dat het dan naar jouw mond kan komen.
1: Ja, echt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Heerlijk, hè?
1: Ik ben echt fan van de Rolling Stones, jongen. Niet de man.
0: Ja, lekker rocken, man.
1: Ja, lekker, man. Lekker rocken.
0: Lekker rocken. 9 uur open en iedereen wakker schudden.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: hé, hé.
0: Eindelijk, die gifbeker is leeg.
1: Dames en heren, rust in de show.
2: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
1: Nou, als je nog niet wakker was, dan... Jeetje, mina.
0: Ja, Bart, hij gaat zo meteen op de terugweg. In mijn auto gaat hij gewoon meteen snoeihard aan, hoor.
1: Ja, dat zou ik doen. Dus als je zo meteen iemand voorbij hoort ziet komen in met een zwarte auto.
0: Ja.
1: En de Rolling Stones aan, dames en heren. En een beetje, een beetje retro-kapseltje.
0: Ja.
1: Dan weet je wie het is.
0: Michiel Ramirez.
1: Ja, het is een beetje de Midlife Crisis 2.0.
0: Ja, nou, it's coming. Genoeg. It's coming. And I'm accepting it with my full heart.
1: Oké, okay, nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Hey, zometeen natuurlijk het best wakker stratenspel. Fles rode wijn, witte wijn of rosé. Hoewel de benzineprijs daalt, hebben we besloten de jerrycan dit keer achterwege te laten.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook wel goed, hè? Wat hebben we nog meer? Corny kwartiertje natuurlijk.
0: Ja.
1: En heb je zelf wat te wensen, te vertellen? Wil je wat kwijt? Is er iets leuks te doen in de regio? Daar gaan we natuurlijk ook nog even naar kijken. Maar laat het ons vooral weten. Hè. We staan ervoor open op 072-506-7580. 072-506-7580. Zo doen?
0: Ja.
1: We gaan beginnen.
2: Je dag.

0: ga hem niet maken.
1: Nee?
0: Ik ga hem niet maken, nee. Nee.
1: Nee.
0: Ik ga hem niet maken. Zeg alleen dat het Taylor Swift was een anti-hero. Ik ga hem niet maken verder. Ga het niet doen.
1: Bedankt, Bart.
0: Ja, heel graag gedaan. Met liefde.
1: Ja, ik accepteer hem ook weer met mijn volledige hart.
0: That's the way it is.

0: dan zegt het systeem van... zoek het even uit, een momentje. Ah, ik snap het al. Ja. Daarom doet hij het ook niet, joh. Ik heb hem gewoon uitstaan. Komt hij in het Nederlands.
1: Liefde is ons niet vreemd. Jij kent de regels en ik ook. Ik denk aan een serieuze relatie. Dit krijg je van geen enkele andere man.
0: Van wie zal dat komen? Straks hoor je het. Het antwoord. En misschien weet je al het antwoord.
2: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, hoogst tijd voor wat gaan we doen. In ieder geval een duim.

0: gewoon. Kinderen zijn gratis. Let wel even op. Een duinkaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat is verplicht. Het is maar dat je het weet.
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Ik liet al dat horen. Ik laat nog even één keer horen.
2: Liefde is ons niet vreemd. Jij kent de regels en ik ook. Ik denk aan een serieuze relatie. Dit krijg je van geen enkele andere man.
0: Wie zal dat zijn? 1987. Oh, nou hoor je het, hè? Het is namelijk Rick Astley. Heerlijk om dat weer te horen. Never gonna give you up. Maar dan voor vinyl. Hier in Typisch 80. Op Radio 80.

Incognito, fusing Jocelyn Brown en Always There and the Ford Passenger and the Wrong Direction. Heerlijk om dat weer eens terug te horen. Ik mag dat wel. Ja. Weet je wat ook zo leuk is? Even naar boven schuiven. Ga gewoon lekker dekken doen. Ga lekker de boel even lekker naar boven schuiven. Moment. En moet gewoon doen wat ik wil. Het systeem doet iets wat ik dus niet wil. Want ik ben eigenlijk een beetje over mijn tijd heen. Ja, en dan gaat het systeem doen wat ik dus niet wil. En dat doen we gewoon keurig netjes op deze manier. Inderdaad, we gaan gewoon het systeem een beetje aansturen. Onze elektronische medewerker, want wij willen gewoon wat wij willen. Inderdaad. Onderwege namelijk het regio nieuws en natuurlijk het weer. En natuurlijk onderwege namelijk de twee hitsbanken die je dus straks gaan verwachten. Namelijk in typisch 80. Maar we gaan iets lekker surfen met de surfers hier in typisch 80 op Radio 80.

0: Plassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Aan de Rijna Prinsen Geerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. De bezwaren van bewoners van Herigowaard tegen de komst van padelbanen in hun buurt zijn ongegrond verklaard. De Herigowaarders streden tegen de geluidsoverlast die de padelbanen aan de Oost-Tangent zouden veroorzaken. Ze wilden onder andere strakkere openingstijden afdwingen. Maar de bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Waard gaf de bewoners geen gelijk. De buren overwegen nu om naar de rechter te stappen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Ja, er werden bijna eigenlijk 3 minuten op de klok van 11:30 alweer. Vanochtend is het vrij veel zon. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken. De meeste in het noord- of noordoosten. En ja, het blijft wel vrijwel overal droog. Bij maxima tussen de 16 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordoosten.

in de Tweesbank. Miles Smith en Wait For You. En daarvoor die hele mooie Nice To Meet You. Ik mag dat wel. Onderweg heb ik voor je klaarstaan Nio, Miss Independent en Los Lobos. La Bamba, die komen er zo aan. En deze ook wel leuk, terug naar de jaren 80. In typisch 80. Inderdaad,

Los Lobos. La Bamba. En daarvoor Nio, Miss Independent. En Slyfox, daar trappen we mee op met Let's Go All The Way. Straks de 80's Dance Classic. Maar voordat het zover is, ja, heb ik deze ook nog voor je. Inica Mose en hier komt de Hot Stepper in typisch 80.

Eskimo's en heerlijk. We zijn bijna toegekomen aan het einde van deze hele mooie show, want het is trouwens tijd namelijk voor de 80's Dance Classic. Straks tussen 12 en 2, Mike Morris met die hele mooie huis- en de keukenshow. Die maakt een hele mooie show ervan. En wij gaan afsluiten met de 80's Dance Classic. Een hele bijzondere The Rubbits en Sugar Baby Love. Ik zou zeggen, tot volgende week bij een nieuwe aflevering weer van Typisch 80.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Muiden en dat kost je vanaf Naarden nu een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.kink.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Diamonds en The Free Electric Band. Welkom bij dit gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Met ondertekende van Straten, onderweg Shania Twain. Dit is Offenbach en Miles Away. It's

0: Touch Me Much. Van Shania Twain en daarvoor Offenbach en Miles Away. Bart, je mag weer met je stukje informatieve informatie.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

Niks te doen en was luisterend. En daarvoor Quincy morgen weer een dag inderdaad. Op de weg het regio nieuws. Ook Sarah met Love Song komt zeker nog aan. Het is die hele mooie Martina Serijn. Inderdaad, verdammt. Ich lieb dich. Hier, in de zaterdagmiddageditie. Ik

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. File aan de westkant van Amsterdam door een auto met pech op de A10 bij knooppunt Koenplein. Er zijn er twee rijstroken dicht, kost je vanaf Haarlem nu 20 minuten. Daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Hou daar rekening met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In recreatiegebied Geestmar Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangelijnd is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan Den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. De gemeente Dijk en Waard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Herugowaard veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de vierde aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

van Boudewijn de Groot. En daarvoor Sharon, ofwel Ed Sharon en Camera. Heerlijk. Onderweg, Douwe Bob en I Believe. Het is Gotje samen met Camera en Somebody That I Used to Know.

Lekkere drie achter elkaar. Die Stoto, Pamela en daarvoor Douwe Bob en I Believe. En Katje samen met Kimbra. Die trapt het eigenlijk af. Eigenlijk het drietal somebody that I used to know. Eerlijk. We gaan straks in eentje aan het eind. Dit is duur alweer. Van de weg. Alanis Morissette. Head over feet. En dit is Olivia Dean. En I Need a Man hier. De zaterdagmiddageditie op Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar 20 minuten vertraging, de linker rijstrook is dicht. Verder veroorzaakt een auto met pech op de A10 file bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En daardoor ook file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Je mag een meezingen hoor. De Simple Minds en... Alive and a kicking. Heerlijk. Welkom terug op het tweede gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Ook tweede uur weer een stukje informatieve informatie met Bart. En ja, anywhere is. En dit is Bella Kay. En I love it, I love it, I love it.

0: elkaar. Dit is Enya en Anyways. En daarvoor Bella Kay en die hele mooie met I Love It, I Love It, I Love It. Inderdaad. Bart had er ook van. Een stukje informatieve informatie. Laten we dat maar eens doen.
1: Zwembad De Beek in Bergh heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.

Beast en Sex. En daarvoor Pink en Just Like a Pill. Heerlijk. We gaan ons opmaken voor het regio nieuws. Ik heb zeker nog tussendoor. Deze dame ken je ook nog wel. Mariah Carey en Dream Lover. In de zaterdagmiddageditie hier op Radio 80.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 10 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A6 Lelystad Muiden bij Knooppunt Muiderberg 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook 10 minuten vertraging door een auto met pech bij Knooppunt Koenplein op de A10. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de Parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. Een combinatie van 3 bedrijven mag 112 woningen gaan bouwen in de Herugowaardse nieuwbouwwijk Land van Groen. De gemeente Dijk en Waard geeft eerder een aanbesteding uit en die is dus gewonnen door de 3 bedrijven. Die vormen samen ontwikkelcombinatie OCH. De combinatie bestaat uit een bedrijf uit Hoofddorp en de Herugowaardse bedrijven Botbouw en Bellevue Wonen. Land van Groen is de nieuwe naam voor de locatie Westpoort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ken en die hele mooie The Subway. Nou, kun je één ding verklappen. Onderweg treintje Oosthuis, Nick Schilder. En dit is The Mo en...

Cooper en Realize. En daarvoor die hele mooie van Treintje Over Thuis met Wolkeloon. En we trapt af met The Bow and Cheese. Het zit er bijna weer op. Ja, structie 4 en 6. The Basement met René Bremmers. Mag het wel. Nog onderweg heb ik weer klaarstaan Harry Styles en American Girls en Destiny Childs. Ja, die gaan voor Trump, hè. Je moet gewoon betalen. Bills, bills, bills, bills. Dit is Level 42. To be with you again. Ik zeg tot volgende week. Tot over 2 weken weer.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A10 de ring van Amsterdam bij Knooppunt Koenplein 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn richting Zaandam 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn dat u luistert naar RTV 80. Het is voor de komende twee uur programma The Basement. En wat gaan we doen op deze 9 mei van 2026? Heel veel muziek draaien, mensen. Heel veel muziek draaien. Voor de rest, itempjes, we gaan ze allemaal doornemen. We gaan natuurlijk een tweede uur gaan we nieuwe kust en uitdruk gaan we bekendmaken. En voor de rest, ja, weet je, ik weet niet wat je aan het doen bent. Het is prachtig mooi weer, dat zie je zeker. Maar blijf lekker luisteren en enjoy, weet je. Want ja, ik heb toch wel een... Ja, leuk pakketje samengesteld waar je denkt van... Nou, oké, daar kan ik wel mee door in ieder geval. Heb ik gezegd, ik heb genoeg gezegd mensen... We gaan heerlijk beginnen met een plaat van de Hives. Nee mensen, niet de social media, maar de band Hives. Hate to say, I told you so.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello. Hit me.
4: This is a test.

0: Ja, het leuke is als je nichtjes hebt die fan zijn van Olivia Rodrigo. Want die is natuurlijk haar nieuwe single, Drop Dead. Die zijn dan fan van haar. En dan laat ze weten van, ja, ze geeft allemaal hints. En volgens mij dan komt er nieuw album uit. En dan, ja, volgens mij gaat het zo heten. En dat heeft al die en die kleuren en zo. Ontzettend grappig. Maar goed, ja, ze hadden wel gelijk. Ze liet alle hints achter. Dit is de eerste single die van dat nieuwe album uit moet komen. Haar derde studioalbum zal het worden. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Het zal uitkomen op 12 juni. Dus nou, dat zal vrij snel zijn in ieder geval. Maar ik denk dat de fans denken, ja, het komt niet snel genoeg in ieder geval. Maar leuk gewoon. En vorig jaar heb ik haar zien optreden op Rock Werchter. En ik moet zeggen, het was een zeer vermakelijk concert gewoon. Niet dat ik fan ben, maar ik heb me prima vermaakt bij Olivia Rodrigo. Hey, hartelijk welkom mensen. Fijn dat je naar de Basement luistert hier op NTV 80. Ja mensen, de Basement. Door wie werd het ook weer gepresenteerd?
1: Sunday
0: Ja, dat klopt als een bus. En maar goed, wat gaan we doen? Ja, we gaan de muziek draaien. We gaan heel veel muziek gaan we draaien. We gaan natuurlijk alle items gaan we behandelen. En de tweede uur ook nog in de kust en Duintrek. Dat zit er allemaal in. En voor de rest, ja, weet je, ik weet niet wat je aan het doen bent. Het is mooi weer, echt. Het is heerlijk weer gewoon. Dus misschien dat je lekker buiten bent. Misschien lekker aan het wandelen. Of weet ik veel wat. Of gewoon binnen zit, weet je. Omdat je graag binnen zit, weet je. Allemaal prima. Maar blijf lekker luisteren naar de RTV 80. Zeker met de Basement in ieder geval. Maar goed, ja, zoals ik zei, alle items worden behandeld. En er is altijd een item die wordt altijd behandeld. En dat is de agenda.

vandaag kun je in Amstelveen in het Openluchttheater. Speelt Chef Special. Ja, in Amsterdam heb je Tollenstein, heb je Ryan Harris. En in de Ziggo Dome speelt Olivia Dean. Melkweg heb je Socrates Malalas, Ilorka Karapatika. En Janas Malamas. En ook dat vinden is Lagos. De Kleine Comedie, daar speelt Lisa Oosterman. En in Avas Live speelt Van Dickhout. De Nieuwe Nita, daar heb je King Da Hammond. En in de Oki speelt Reformer. En voor Char B, dat moet je zijn in Bitterzoet. In de Glaad Jongens in het Complex heb je Extreme Metal Mayhem. Met de keer Cedar, Hesken, Pitchford en Vidar. In Heiloken en de Cultuurkoepel, daar speelt Clean Pete. En in Hoorn kun je naar het park, Theater het Park. En daar speelt Joris Zwart. En ook dat vind ik Herman van Veen. Haarlem, Slachthuis, daar speelt Bragolin. En met het voorprogramma Adam Tristar. In heel

In Amstelveen heb je P60, heb je de Burton Levy wat daar gaat optreden. En als laatste in Hoorn in het park heb je de tweede avond van Herman van Veen. Heb ik tips? Ja, dat vind ik wel... ja, natuurlijk heb ik tips. Even kijken hoor. Ja, die voor de metalliefhebbers. Ja, mensen, je hebt ze echt hoor. Moet je vanavond in Jongens in het Complex zijn, heren gewaard. Vier bands die een flinke bak herrie kunnen maken. Dus als dat je ding is. Vanavond in de Cultuurkoepel in Heilo, Clean Pete. Dat vind ik prachtige mooie muziek. De Trots van Alkmaar is vanavond te vinden in Hoorn. Jordi Zwart, ze speelt dus in het park. Even kijken wat ze meer heel interessant. Oh ja, en wat ik ook wel leuk vind is dat... Sophie Janna, dat is al heel lang geleden, die heeft ooit eens een keer live gespeeld. Maar Sophie Janna is de andere helft van The Lessers. Helaas, ik kan niet, maar goed. Volgens mij is het ook uitverkocht. Maar ja, misschien maak je kansen zo. Maar ze spelen morgen in Eredegwaad in Koolkunstcultuur. Dan verzorgen ze de Sunday Tones. Dus, en hebben we het dus over The Lessers. Nou goed, dat is in ieder geval een tip van mij. Lekker aardig voor agendatje. Ik zou zeggen... Als je naar uit wil voor een concertje, genoeg reden in ieder geval. Genoeg keuze in ieder geval. Goed, wat mij betreft een van de mooiste popliedjes die er ooit gemaakt is. Ik vind het nog steeds, het nummer is uit 1980 of zo, 81. Nou, hij is een behoorlijk oud, is hij. Maar ik vind het nog steeds een prachtig mooi nummer. Ze komen uit Nieuw-Zeeland, ze noemen zichzelf Split Ends. En het gaat om dit nummer, Message to My Girl.

wat een week heeft ze achter de rug, zeg hij. Elena Hakkaert, dat is haar echte naam, maar haar artiestennaam is Elena. En ja, het is al een tijdje geleden dat ze hier toen ook heeft geschitterd gewoon. Maar ze heeft een geweldige week heeft ze, achter de rug. Want ten eerste de release van een nieuwe single, dat is deze, die heet Thuis. Maar er was nog andere geweldige goed nieuws, want afgelopen week werd bekend wie in de selectie zit voor de popronde 2026. En ze zit er gewoon bij. Ze zit er gewoon bij. Dat vind ik fantastisch gewoon. En ja, dat betekent dat... Ja, het hangt af van hoeveel optredens je binnen kan halen. Weet je, het kunnen er misschien maar 5 of 6 zijn. Maar het kan er ook 25 worden of zo. Dus ja, dat is wel afwachten. Maar ja, er zijn al heel veel mensen die bijna een moord willen plegen om in die selectie terecht te komen. Nou, dat is haar gelukt. En nu afwachten hoe straks haar najaar... Want dan in september, begin september zo, dan begint de popronde. Hoe dat eruit zal zien. En wat ook wel heel erg leuk is, want ja, weet je, ik volg natuurlijk altijd, ik volg een beetje de lokale scene. En zeker de personen of de bands die hier live hebben gespeeld. Het was niet anders dan met Wendy Moore. Die heeft al een tijdje al een nieuwe single uit. Die gaat ontzettend prima. Maar zij zit ook bij de selectie. En dus ook zij zal misschien een prachtige mooie najaar tegemoet gaan. Ze zit in ieder geval erbij. Nu is het proberen om lekker op te binnen te halen. En wie weet gaat ze gewoon echt alle uithoeken van Nederland gaat ze lekker spelen. Dus ja, dat. Ja, geweldig gewoon. Ja, voor de rest is er, zijn niet veel bekende namen. Waarvan ik zeg van, oh ja, oké, dat is wel leuk. Wat ik wel bijzonder vind is dat Reza geselecteerd is. Ze heeft vorig jaar heeft ze een single uitgebracht. Een prachtig mooi nummer. Hoe heet dat ook alweer? The Willow Lake. Heb je vaak gedraaid. Maar voor de rest, ja, weet je, er weer een combinatie van allerlei verschillende soorten stijlen muziek. En ja, dit is een beetje, ja, een beetje een beeld van, nou, weet je, hoe de toekomst van de Nederlandstalige, tenminste de Nederlandse popscene eruit gaan zien. Dus ja, ik weet niet, in Alkmaar spelen ze sowieso, heb je een popronde, Hoorn, Haarlem, dat zijn een beetje de dichtbijzijnde. Maar goed, als, houd het hiervan in de gaten. Ja, als dat zover is, ja, dan bestaat het programma niet meer, hè. Ja, mensen, 27 juni, komt steeds dichterbij. Ja, zo gaat het mensen. Maar goed, goed nieuws in ieder geval voor deze dames. En ja, zoals zei, ik hoop in ieder geval dat ze een geweldige mooie najaar tegemoet gaan in ieder geval. Over de mooie vrouwen gesproken... ja, ik was altijd wel een beetje verliefd op haar, hoor. Norah Jones, misschien zeg je dat wel. Ze kwam toen op een gegeven moment in 2002 met een album uit. Dat heette Come Away With Me. En dat was opeens een heel groot succes. Scoorde niet echt hits, maar het viel heel erg in de smaak. En het duurde iets van, 2 jaartjes. En toen kwam ze met een nieuw album, Feels Like Home. En ja, dat was ook wel eens wel lekkere muziek gewoon, weet je. Lekker op de achtergrond. En ja, weet je, het gaat gewoon in als, nou ja, als koek gewoon. Maar dat tweede album van haar, dat tweede volledige album... daar staat het nummer op en die wil ik graag draaien. Want ik vind het gewoon een lekkere plaat gewoon. En dat past ook wel een beetje op deze... Ja, het heeft een beetje een soort echte lentegevoel nu vandaag gewoon. Dit is Norah Jones met Sunrise.

Ja, je gemiddelde leeftijd is volgens mij 80 van deze wind. En toch krijgen ze voor elkaar om de tijd gewoon de wereld stil te laten zetten. Op het moment dat ze weer iets nieuws uitbrengen. Dit is een van de twee singles die ze uit hebben gebracht van The Rolling Stones, mensen. Rough and Twisted, ik vind het zo'n heerlijke plaat. En ja, mensen, het is totaal niet origineel. Maar who gives a fuck, weet je? Het is gewoon geweldig. Het is The Rolling Stones. En ja, en er komt ook gewoon een nieuwe album komt te gaan uit. Het houdt gewoon niet op. Foreign Tongues. Zo gaat het allemaal mee. 10 juli zal het uitkomen. Er zijn dus al twee singles aan eruit. Dat is deze, dus Rough and Twisted. En In the Stars, die is ook geweldig. Is hier, maar deze is iets lekkerder gewoon. En dat album, ja, gaan onder andere gaat Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Die zullen daar bijdrage aan leveren. En ik vind het gewoon leuk. Gewoon dat je gewoon... Ja, weet je, die jongens, ze zijn al lang al binnen, weet je. En de toeren, het schijnt voor sommige leden toch wel een beetje behoorlijk zwaar te zijn. Ja, weet je, je bent al in de 80, weet je. Kom op, hé. En dat je toch nog de inspiratie vindt. Maar weet je wat, we gaan gewoon de studio weer in, weet je. We gaan gewoon weer nummers opnemen. En we brengen het gewoon weer lekker uit, joh. Hoe, geweldig gewoon. Dus ja, ik ben blij dat ze toch weer met iets nieuws komen. En het leuke is ook dat Paul McCartney, weet je, die komt ook weer met een nieuwe album uit. Weet je, die jongens... Weet je, het vuur is nog niet gedoofd bij ze. Dat vind ik leuk, weet je. Dat je dan, ze hebben alles meegemaakt als het om muziekgebied gaat. En toch vinden ze de inspiratie om toch weer nieuwe nummers te gaan schrijven. En gewoon de studio in te gaan. En dan stel je jonge honden gewoon dat gaan opnemen. Ja, ik vind het heerlijk. Fantastisch. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Goed, het is tijd voor de Trek uit de Kelm platenkast. En deze die staat er, behoorlijk een lange tijd staat die erin. Het was de bijdrage van de band Wet. Zij waren hier tot gast op 19 februari van 2022. Dat is weer ruim 4 jaar geleden is dat. En ze kozen toen voor het nummer Josie van Steely Dan. En dit is wat ik erover kan melden. Het is 1977 dat Walter Packer en Don Fraken, ofwel Steely Dan, hun 6e album uitbrengen onder de titel Aya, wat je uitspreekt als Asia. En het gebaseerd is op een Koreaanse vrouw. De singles die eraf kwamen waren Pack, Deacon Blues en Josie. En alle drie werden alleen in Amerika en Canada een bescheiden hit. Daarentegen werd het album wel goed verkocht. Ook in Nederland, waar het de top 10 behaalde in de albumlijst. Josie gaat over een jongen die erg blij is als zijn buurmeisje die Josie heet... weer terugkeert in zijn straat. Maar dat er wel wat geruchten gaande is dat zijn tijdje in de gevangenis heeft gezeten. Na dit album zijn er nog een paar bijgekomen. Maar met het overlijden van Walter Packer is 2017 en de bevestiging van Donald Fagen... bestaat de band officieel niet meer. Weet je, Steely Dan is echt een band... Ja, weet je, het gaat echt om de sound en de opnametechnieken. Het klinkt allemaal heel erg mooi en het is heel erg fijn bestaande muziek gezet. En dat vind je terug in deze track. De track uit de Kelderplatenkast is dus deze week... Josie van Steely Dan.

dit, zeg hij. Het is een nieuwe van Catskills. Dat nummer wat jij hoorde, dat heet Sober on Norwegian Wood. Ja, referentie misschien naar het nummer van de Beatles. Dat zou kunnen in ieder geval. Maar het grappige is, zeker één lid die ken ik heel erg goed. Dat is Ingmar Spy van de band. Toen nog Alexander McKenzie en de Pate. En de zangeres die hoort, dat is Wies Peters. En je kent haar misschien beter als zangeres van de Cosby Carnival. Die de Fleetwood Mac tribute band, zo mag ik het noemen. Wij krijgen een mail van nee. We hebben een nieuwe single, willen we uitbrengen. En weet je, hier is hij en kijk maar wat je ermee doet. Maar ja, ik wil hem sowieso wel draaien, weet je. Prima gasten, weet je, geen probleem. Maar toen ging ik hem beluisteren en denk ik, oh, dit is wel heel erg lekker gewoon, hé. Het kan zijn dat we de komende, nog 2 maanden zo'n beetje, dat we misschien nog een paar keer gaan draaien. Want ik vind het een lekkere plaat, absoluut. Onthoud dus gewoon het nummer. Heet dus Sober on Norwegian Wood. En dat is van Catskills. Oké, mensen, dus dat naar de Edis? Ja, waarom niet? Als je de tekst beluistert, gaat dit eigenlijk over de zanger. Het is eigenlijk gewoon een stalker. Hij heeft een relatie gehad. Dat is uitgegaan en hij wil zijn liefje bezoeken, maar daar heeft hij geen zin in. En hij begint een beetje een obsessie te krijgen. Ja, dat is niet zo positief in ieder geval. Maar het is wel een geweldig goed nummer gewoon. Dit is Vincent met So Long.

0: Ja, een band waar ik best wel wat albums van heb. Vooral in de beginperiode. Maar eigenlijk live het liefst ziet. Want dat, dan komen ze helemaal tot de recht. Dat is de band The Editors. Dit is hun nieuwe single. Call It In. Het is een beetje een aanloop van ja, het festivalseizoen. Er begint een beetje langzaam een beetje ja, op gang te komen. En de grote festivals, ja, die moeten allemaal nog komen. Op van sommige van die grote festivals in Nederland en België. Daar staan ze dit jaar gewoon. En dat is altijd een tractatie gewoon. Ja, maakt niet uit hoe goed of slecht de albums zijn die ze uitbrengen. Ik vind het live, vind ik het altijd een sensatie om het mee te maken. Vooral dankzij Tom Smith. Een ja, zeer charismatisch en goede zanger is het. En ja, het concertje van Nederland, dus gaat er altijd in. Gaat er altijd in. Hey mensen, het eerste uur zit erop. We gaan even naar het nieuws. Twee uur veel andere dingen dus. Heel veel muziek en natuurlijk ook een nieuwe kustenuitleg. En een long version. En dat is een ja, was een groot hit in Nederland. Maar hoe dat zit, ja, dan moet je even lekker blijven luisteren.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

hoor. Want ja, muziek van... Wow, ja. De Foo Fighters, mensen. Hun nieuwe, ja, zeg maar, nieuwe single. Die heet Window. En ik vind hem lekker. Er zit zo'n lekker gitaarriffje in. Weet je, maar ja, weet je, dat kan je wel overlaten aan de heren van de Foo Fighters. Maar ja, altijd leuk om wat van ze draaien. Hey, hartelijk welkom, mensen. Fijn dat je luistert naar 2 uur alweer van The Basement hier op RTV 80. We hebben al een hele uur hebben erop zitten. Maar we hebben nog, wat is het, ongeveer 3 kwartier hebben we nog. Voor jullie nog te goed in ieder geval. Wat gaan we doen? Nee, we begonnen net met, weet je... Oh ja, ik mis haar hoor. Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes. Ja, dat was... ze had natuurlijk onwijs veel succes met het vorige album van haar. Dat heette The Lion and the Cobra. Dat was haar debuutalbum, was dat. Daar stond onder Troy en Mandinka, weet je. En waren allemaal... Ja, daar kreeg ze echt wel heel veel bekendheid van. En stond op Pinkpop en zo. Maar ja, dan moest er op een gegeven moment moest er ook toen nog die opvolger komen. Nou ja, dat lukt ook wel. Want er stond onder andere Nothing Compares to You. Dat was haar absolute grote hit. Hier in Nederland ook in de eerste plek en zo. Maar goed, het is altijd lastig als je een heel goed debuutalbum maakt. En het is ook heel succesvol om dan met die tweede te komen. Maar ze kregen het gewoon voor elkaar. En dat tweede album heette I Do Not Want What I Haven't Got. Ja, denk daar maar eens even over na. Maar goed, wat gaan we doen in 2 uur? Nou ja, veel muziek. We gaan straks de nieuwe kusten uit, dat gaan we bekendmaken. Long Version, heel bekend nummer. Groot hit in Nederland. Hoe dat zit, dan kom je zelf achter. En hierna probeer ik je een beetje te verrassen en wat nieuws. Nou ja, waaronder wat ik hier klaar heb staan. Al wel, ja, we kennen haar wel heel erg goed. Want zat, er komt een nieuw album, komt er allemaal uit. Er zijn 3 singles uitgekomen. En alle 3 werden ze ook de kust en duittrek. En of het nu weer gaat lukken, ja, dat weet ik niet. Want ja, weet je, hij is net uit in ieder geval. Ik heb het over Lorena plus de tijd. Lorena, nou, dat was, ja, dat is toen dat ik hier bij RTV 80 kwam, was ze de 2e of 3e live act of zo, hier zo. In ieder geval, schat van de meid. En het gaat onwijs goed met haar. Album komt eraan, ze gaat trouwen. Nou ja, goed, dat soort dingen allemaal. Dus het gaat allemaal goed met haar. We zetten een nieuwe single. Check de videoclip. Is ook ontzettend leuk en ontzettend grappig. Maar we gaan een nieuwe gaan we draaien. En die heet Hate Me.

0: je had het ooit verwacht dat er ooit een plaat uit wordt gebracht over dat je met zelfvertrouwen goed moet kunnen kussen. 1983, daar hebben we het over. Het is een super grappige plaat. En hoe zat het ook weer? De artiest die noemt zichzelf Will Powers. Maar dat is een naam onder... het gaat eigenlijk om Lynn Goldsmith. Dus een meneer is het. En die is nogal heel kunstzinnig. En die bracht deze plaat uit. Het nummer is geschreven door onder andere Nile Rodgers en Todd Rundgren en Steve Winwood. Dus de mannelijke stem die is dus van Lynn Goldsmith onder de naam Will Powers. En de dame die hoorde, ik dacht altijd van, ja, dat klinkt wel als Carly Simon. Nou, dat is ook zo. Carly Simon heeft het gewoon ingezongen. Ze staat niet bij de credits, waarom weet ik niet. Maar goed, ja, ça va in ieder geval. Maar het was zwaar in Nederland ook een hitje. In de top 40 kwam het een beetje, ja, net in de top 40 kwam het terecht en zo. Maar ik weet nog wel, ik vond het een hele grappige nummer gewoon. Met zelfvertrouwen kunnen kussen met iemand anders enzovoort. En dan zit echt gewoon... Ja, weet je, zorg dat je adem lekker ruikt en dat je geen spinazie in je tanden hebt. Ik vind het een geweldig hoor. Gewoon, en ik hoorde hem ergens voorbij komen. En ik denk, hé, ja, die plant bestaat ook. Weet je wat? Ik ga hem ook draaien. Waarom ook niet, weet je? Het is gewoon leuk. Hey mensen, het is tijd voor de Kusten Duittrek. En daar kan ik niet zo over vertellen, want normaal heb ik de persoon altijd aan de lijn. Ik was keurig gemeld. Dat is natuurlijk dat is leuk. Maar ze zeiden van ja, fijn dat wij de nieuwe kust- en duimtrekker zijn. Maar we hebben geen tijd om jullie om ons van woord te staan. En dat vind ik jammer. Want het is, het is een duo. Ze noemen zichzelf Mees en Vlinder. En ze hebben al nodige muziek hebben ze al uitgebracht. Voor de rest, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar het nummer over gaat. Dat had ik wel kunnen vragen. Maar ze hebben het gewoon, ze hebben gewoon even vandaag geen tijd. Ja, jammer in ieder geval. Weet je, ik hou het gewoon kort dit keer. Wat kan ik erover zeggen? Het nummer dat heet Terug naar jou. En het is dus voor de komende week dus de nieuwe Kust en Duintrek. Dus Mees en Vlinder, als je hoort. Gefeliciteerd, applaus. Ja, zo. Er zijn heel veel muzikanten die heel graag de Kust en Duintrek willen zijn, hoor. En dat Paul McCartney heel erg loers op jullie is. Of Anouk. Of hoe noemen we dat? Taylor Swift. Maar goed, de hele week zijn jullie te horen op niet alleen onze radiokanaal, maar onze socials en tv-kanaal is de videoclip ook regelmatig te zien in ieder geval. Oké, mensen, we gaan hem gewoon draaien. Dit is gewoon de Kust en Duintrek.
1: Dit is de nieuwe Kust en Duintrek.

deze titel. Daar moest ik aan denken, elke keer als deze plaat hoor. Ja, we hebben allemaal de coronaperiode meegemaakt. En ja, toen lange tijd weet je die anderhalve meter afstand. En ja, als je dan naar een evenement dan wel mocht, weet je, dan moest je keurig op je stoeltje zitten. En dan als je je ging plaatsen, moest je mondkapje opdoen enzovoort. En dat soort dingen. Maar toen op een gegeven moment was alles open, weet je. Toen mocht je weer, ja, toen mocht je weer naast elkaar staan. En ik weet wel, het was toen met het eindfeest van de popronde. En ik was daar zo en ja, alles was gewoon vrij, weet je. Je mocht gewoon vrij rondlopen, je mocht ook naast elkaar staan. En ik stond daar in die zaal en ik merkte gewoon dat ik het niet fijn vond dat mensen dichtbij me stonden. Dat, ja, weet je, je hebt 2 jaar lang heb je gewoon keurig aan die regels gehouden. Tenminste, ik heb ja, keurig aan die regels gehouden. En dan, je moet gewoon even, alles moet weer een beetje gereset worden in je hoofd gewoon. Want ja, alles in mij zei van, hallo, hou even afstand, weet je. Maar goed, ja, en dat had ik gewoon. En als ik deze plaat hoor, Don't Stand So Close To Me, van de Police, dan moet ik daaraan denken. Maar het bijzondere aan deze plaat is, waar gaat het eigenlijk nummer over? Nou ja, het gaat eigenlijk over een leraar op school. En dan zijn vrouwelijke leerlingen, die allemaal best wel jong zijn, 15, 16 jaar. En hij beschrijft in dat nummer eigenlijk gewoon dat er dan toch wel een soort ongepastheid komt. Omdat ja, die meisjes die vinden die leraar heel erg leuk en interessant. En hij voelt zich toch wel een beetje seksueel aangetrokken tot die meisjes. En hij zingt ook wel over de. En in de zin van. Just Like the Old Man in dat boek bij Nabokov. En dat gaat over, natuurlijk over de roman Lolita van Vladimir Nabokov. Wat later ook verfilmd is in ieder geval. Maar het pikante detail is dat voordat Sting bekend werd als muzikant, was hij leraar. Dus is dit nummer autobiografisch of is het misschien iets wat in zijn hoofd is ontstaan? Dat zullen we nooit weten. Maar goed, ik vind het wel een bijzonder detail in ieder geval. Goed. Maar het is tijd voor de long version. En dit is een hele bekende plaat. Het was ook een gigantisch groot hit hier in Nederland. Want ik heb gekozen voor het nummer State of Independence van Donna Summer. Wat kan ik over zeggen? Nou, dit dus. Door de samenwerking van John Anderson en Vangelis kwam in 1981 de single State of Independence uit. Ondanks dat het een regelmatig werd gedraaid op de radio, kwam het niet in de top 40 terecht. Dat was anders toen Donna Summer ging samenwerken met Quincy Jones en het nummer opnam wat terecht kwam op haar 10e album. Omdat Quincy Jones een grote man was in de muziekwereld, was het ook niet moeilijk om een bijzonder achtergrondkoor te vinden. Want als hij je vraagt, dan zeg je gewoon geen nee. En dus zongen mee onder andere, en schrijf mee, Lionel Richie, Diana Warwick, Michael Jackson, Brenda Russell, Christopher Cross, Diane Cannon, James Ingram, Kenny Loggins, Peggy Lipton, Paddy Austin, Michael McDonald en Stevie Wonder. Dit keer was het dan een groot succes in vele landen, maar alleen in Nederland behaalde het de nummer 1 plek in de hitlijsten. Ook bij de top 2000 valt het nog steeds in de smaak en behaalde het in de allereerste editie de hoogste notering, en dat was de 637ste plek. Ja mensen, ik heb hem gewoon gekozen. En ik dacht bij mezelf, ach ja, waarom ook niet. Maar ik kon natuurlijk ook gaan voor John Anderson, de versie van John Anderson en Vangelis. Maar ik denk, nee, weet je, we draaien gewoon iets wat wel bekend voor jullie is. Een long version, nou ja, 5,5 minuut. Dat is lang genoeg in ieder geval. Dit is Donna Summer met State of Independence.

Ja, bedenk maar zo'n titel gewoon. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. En het gaat helemaal niet over tennis. Het gaat niet over Wimbledon. Het gaat niet over Richard Krajicek. Het gaat gewoon over ja, een optreden wat ze hadden of zo. Toen hij speelde in een band. En dat was op de dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. Het is geweldig gewoon. Spinvis winnen. Ja, de man is briljant gewoon. Ik ben zo'n enorme liefhebber van hem. Van zijn muziek. Maar ook als mens, want het is een prachtmens. Maar ja, ik vind het altijd een plezier om een plaat ervan te draaien. En nu ook weer wederom. Goed, even kijken. We hebben nog een kwartiertje. We hebben nog eens tijd in ieder geval. Wat nieuws. Ja, ik wilde het vorige week draaien, maar ik kwam in tijdnood. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar goed, gaat het nu even goed maken. De persoon, deze dame, haar artiestennaam is Pien. Ze komt uit Zandpoort Noord, dat is ja, in de buurt van Haarlem. En ze zegt van ja, elke vezel van haar ziel vind je terug in haar muziek. Het is een mix van totale overgave, intuïtiviteit. Ze is een authentieke performer en eerlijk en soms confronterend teksten en catchy melodieën. Ja, mensen, daar kan je wel mee thuiskomen in ieder geval. Ze heeft al nodig en ze uitgebracht. Vorig jaar bracht ze een EP uit, die heette According to Plan. Ze heeft al weer een aantal singles uitgebracht en daar gaan we er eentje van draaien. Want ik vind hem heel erg mooi. Laat je meenemen in de wonderwereld van Pien met deze plaat en die heet Sun.

deze term die mogen ze als ik weer introduceren in de taal. Spooky. Ik vind het een heerlijk... Ja, weet je, het spooky. Ik vind het heerlijk gewoon. Dusty Springfield. Het origineel, tenminste, het was van saxofonist Mike Sharp, Mike Shapiro. Maar Dusty Springfield, die covered het. Dat was toen, wat later was dat. En het is gebruikt in de film Lock, Stock and Two Smoking Barrels uit 1998. Film die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Die moet ik al eens een keer zien. Ik weet niet waarom ik het nog gezien heb. Maar goed, lekkere plaat, weet je. En niet echt bekend. Weet je, Son for Preacher Man, hè, dat is wel vaak die ze draaien van Dusty Springfield. Maar ik denk, nee, we doen eventjes een lekkere plaat, maar niet zo bekend in ieder geval. Maar goed. Hey, we hebben nog tijd voor een paar platen. We gaan even van Engeland, want daar komt Dusty Springfield vandaan, gaan we naar Nederland. De band, ze zijn al een tijdje zijn ze gestopt. Heel jammer. Ik vond het echt, live vond ik het een waanzinnige band gewoon. Ik heb ze vaak aanschouwd. En ja, ik vind het wel een gemis gewoon, weet je, want een concertje van hun, dat ging er altijd in, weet je. Ik heb het over de dijk. En de dijk, daar kan je ontzettend veel platen kan je van draaien. Maar we pakken deze. Als er niet is.

komt uit Australië. Het is sinds 2009 zijn ze opgericht. Ze noemen zichzelf San Cisco. En dit was echt zo'n radiootje. Echt, dan moet je een beetje ook denken aan Lowlands, weet je. Toen in die tijd dat ging ik nog eens naar Lowlands enzovoorts. En dan was dit echt zo'n hip bandje gewoon. Het nummer, dat heette Awkward. En ik dacht, ik kwam het tegen en dacht, ja, leuk om weer te draaien. Hé, hey, we gaan richting het eind. Heb ik verder wat te melden? Nee, volgende week dan ben ik niet live hier aanwezig. Maar ik zorg wel dat er een nieuwe aflevering is. Voor de rest, de Call of Karin, daar moet je nog even 2 weken op wachten. De laatste aflevering van mij, dan zal ze hier aanwezig zijn. En de 27e mensen, had je het in je agenda gezet? Nou, dan moet je het nu doen. Want ja, de beestbeter gaat stoppen. En wij gaan nog één keer van alles laten horen waar de beestbeter voor gestaan heeft. Al die 20 jaar in ieder geval. We beginnen om 2 uur 's middags. En om 6 uur, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon gebeurd. Blijf lekker luisteren. Tom die staat te popelen om lekker te gaan beginnen met zijn Dance Classic Party. Maar we gaan nog even 1 plaat draaien. En dan is het echt helemaal klaar. Fijn dat je hebt geluisterd. Fijn weekend. En dit is Coldplay met Don't Panic.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Ah, nou moet je, mijn openingsjingle die doet het niet. Nou, dan doen we het gewoon even lekker zo. We gaan eventjes iets hier fabrieken, want ik had een hele hoop gepland. In ieder geval één ding is zeker. René, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. En we hebben een hele leuke show voor jullie in petto. Maar wat voor een. Ik ga jullie in ieder geval verrassen met zomerse klanken.

0: Party met Ton Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Dat is het voordeel als je de studio in eigen beheer hebt. Dan kan er wel eens ook een keer iets fout gaan. Maar je hebt altijd een backup. Maar wat hebben we allemaal vanavond? Een hele hoop. En zomerse klanken op jouw Radio 80. Want heb je ook zo genoten van het mooie weer? Ik wel. Ik heb lekker in de tuin gewerkt en zo. En dan niet schoefelen. Nee, het grovere werk. Dit is Baltimora. En ik zeg welkom.

wat heerlijk als de techniek af en toe ook gewoon zijn eigen ding kan leiden. Je weet het, hè, allemaal verzoekjes. En we gaan ons best doen om ze ook allemaal helemaal te draaien. Dit was er onder andere eentje van. Net als Baltimora. Baltimora was de eerste.

Ik zeg altijd maar zo, voor een zwembroek is het misschien nog net even iets te kil. Maar voor die Jeruzalem-stappers, oftewel schandalen, zeer zeker wel. Anders gaan we gewoon met de Venga Boys. Nog lekker genieten. Oh, oh, oh. Oh, oh.

altijd heel mooi als je een live show doet. Dan is er ook wel eens een keer dat er iets niet helemaal gaat volgens planning. En dan komen we qua tijd niet helemaal goed uit. En dan heb ik gewoon een plaatje om even er tussendoor te frotten. Nou ja, tussendoor te frotten, dat klinkt wel heel grof natuurlijk. Maar we moeten ongeveer anderhalve minuut goed maken. Totdat het half is, dat we het regionale nieuws hebben. En daarom maar een stukje van Blandin. En dat kan allemaal op jouw Radio 80.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is...
6: Classics Dance Party.

BBC en dat allemaal op Radio 80. En dit was een speciale importversie. Zo kreeg ik net een berichtje uit Zwolle, want je kunt inloggen in onze chatsite. En dan kun je meepraten over muziek en zo. En van alles wat ermee samen of niet samenhangt. En dan kreeg ik de opmerking van Eddie, die zit in Zwolle. En die zegt van, hey Ton, je bent altijd zo enthousiast en spontaan. Draai even de Pointer Sisters. I'm so excited. Nou, bij deze. Zo zie je maar weer jouw verzoekje. Je hoeft maar een keer te roepen. En een paar minuten later. Gewoon op Radio 80.

Pointer Sisters en dat allemaal op Radio 80. Het kan dus allemaal gerealiseerd worden. Net als dit verzoekje wat ook dus zojuist is binnengekomen. Via een ander sociaal media kanaal. Dit heeft natuurlijk geen extra uitleg nodig. Want dit zijn natuurlijk de Temptations. Papa was a Rolling Stone.

En als we dan toch lekker bezig zijn, dan gaan we ook meteen door met de volgende. Een van de creaties van BL, oftewel Ben Librand.

En dan te bedenken dat we nog maar één nummer te gaan zijn en dan hebben we alweer het journaal en de reclame. Dus ga niet weg. Zometeen nog een uur met onvervalste disco dance classics. Waar jij een hele dikke vinger in de pap kan hebben. Je hoeft het alleen maar aan te vragen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, maar na de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ik zeg altijd maar zo, alle goede dingen in drie keer. In dit geval in twee keer, want het vorige uur ging het niet helemaal lekker. Sterker nog, het ging helemaal niet goed. Maar daarom doen we het nu eventjes dunnetjes over. Iedereen die weet dat dit een live show is. En er kan van alles gebeuren tijdens de live show. En wat hebben we allemaal nu? Nou, ik kan er een heel lang verhaal aan vastpakken, maar dat gaan we even lekker niet doen. Want we hebben veel te weinig tijd, veel te veel muziek. En ook weer veel te veel verzoekjes. Maar ik kan je wel bij deze...

Het duurt alweer veel en veel te lang. En het goede begin is het halve werk. Deze plaat die had ik al 4 maanden in gebruik voordat er ook maar ooit iemand van Dan Hartman had gehoord in Nederland. Dat is het voordeel als

vraag me eigenlijk wel eens ooit af, hè, want dit is de Classic Dance Party, maar eigenlijk kun je het beter omdopen tot verzoekprogramma. Want deze werd zo net in de chatroom aangevraagd. En zo zie je maar weer, lekker snel. Shalimar. I can make you feel good.

Als we het dan toch hebben over reizen door de tijd, dan mogen we altijd denken bij onszelf van, goh, wat zullen we eigenlijk nu eens gaan draaien? En dan mag je denken, want ik had net Sven aan de lijn, die eigenlijk het programma Gotica presenteert na deze show. Maar die heeft een open hartoperatie gehad en hij is bezig om terug te komen. Maar het kost een beetje energie, zullen we dan maar zeggen. Maar hij is herstellende. Dus misschien beginnen binnenkort weer op jullie radio. En dan vond ik deze plaat eigenlijk wel een beetje gepast. Break Machine. Street Dance.

En dan wordt er net hier in de chatbox gezegd van... Hé, als je hier nou meefluit... En lekker vals en onbesuist. Wat voor een drama wordt het dan? Heb je nou toevallig Sven even een hartje onder de riem steken, letterlijk en figuurlijk? Dan kun je hem even een persoonlijk berichtje sturen via Gehotica. Want dat helpt namelijk altijd. Dit is Fedel Sjaki en A Good Heart.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsen Geerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Hi! This is...

0: Mix Dance Party met Tom Alberda.
1: En dan ben ik dus. En iedereen die weet dat we met de vaste luisteraars van deze show, wat er nu gaat komen. Niet? Nou, de, volgens mij is dat dit. We gaan eventjes terugkijken in de tijd. Naar Wacko Jacko, wat je net hoorde. Reizen we helemaal af naar 1979, om precies te zijn. De plaat werd uitgebracht op 9 februari in dat jaar. Het is een nummer van het debuutalbum van die persoon. De titel die meekreeg was New York, London, Paris en Munich.

een wereldhit werd voor Robin Scott. Zijn bijnaam was M. Maar zijn originele naam was dus Robin Scott. Het werd de nummer 1 hit in de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk. In Nederland kwam het niet verder dan de derde plek. En stond 11 weken in de Nederlandse top 40.

Verder stond er altijd een dame op de hoes en zo. En de plaat werd uitgevoerd met dubbele groeven. En wat dat allemaal precies inhoudt, dan moet je er echt een keer het vinyl een keer proberen te draaien. En dan kom je er heel vlug achter van wat het precies inhoudt. We zullen maar vlug gaan draaien. De plaat van deze week is M met Pop Music.

Ah, en dat was je dan ook echt helemaal. En het was een plaat die met twee groeven werd uitgevoerd. Het ligt er net aan hoe dat je de naald erop zet. En dan komt het allemaal goed, zou ik dan maar denken. Dit was M met Pop Music. En ik denk met recht de, nou, een hele goede plaat van deze week. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hoppa! The Miami Sound Machine and Gloria Estefan. And conga. En dat allemaal op jouw radio. Heerlijk is dat.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ik kreeg net in de chatroom te horen van... Ton, je hoort er tegenwoordig helemaal niks meer van. Ja, dat kan ook wel kloppen, denk ik. Daar heb ik niks aan toe te voegen. Dit is misschien wel de laatste of misschien wel de ene laatste plaat. Ik weet het niet. Maar dit is Jetsu.

is inderdaad bijna gekomen. Ik hoop dat je genoten hebt en wat mij betreft mag je het vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Want volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, zijn we er weer. Met nog veel en veel meer van deze onvervalse discotheekrakers in jouw ultieme voorprogramma voor jouw stapavond. Want laten we heel reëel zijn. We doen het allemaal voor jullie. Wat ik toen straks zei over Chaotica. Het zit wel weer in de pen, maar het herstel gaat iets langer duren. Als dat we gehoopt hadden. Van onze DJ Sven. Dus als je me even een berichtje wil sturen en een hart onder de riem wil steken, dan mag dat natuurlijk altijd. Je hoeft zo meteen de radio natuurlijk niet uit te zetten, want laten we heel reëel zijn. 24 uur per dag is Radio 80. En dan 7 dagen in de week. Onvervalste. Beste muziekmix. Voor ieders wat wils. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Hoi hoi, houdoe en bedankt waar.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groep

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Rustenburgerweg in Erigobaard is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeluk met een auto. De automobiliste sloeg af, waarna de scooter achterop de auto botste. De bestuurder van de scooter kwam hard ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. In het recreatiegebied Geestmaar-Ambacht krijgen hondenbezitters deze zomer geen boete, maar juist een beloning als hun hond aangeleind is. Boswachters delen waardebonnen uit voor een hondenwasstraat. De actie is bedoeld om bezoekers op een positieve manier te wijzen op de aanlijnplicht. Die regel geldt sinds deze maand weer in het hele gebied. Wie zich niet aan de regels houdt, kan alsnog een boete krijgen. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Een scooterrijder is vrijdagavond na een ongeval in Uitgeest gevlucht, waarbij een slachtoffer gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op de parallelweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident hielden politie en handhaving een grote controle in de omgeving. Daarbij werden 33 scooters gecontroleerd en moesten 50 mensen zich legitimeren. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. De sluis in Broek op Lange Dijk is maandag en dinsdag niet bereikbaar voor de scheepvaart. Tijdens een wintercontrole ontdekte de gemeente schade aan meerdere schuiven van de sluis. Eerst zou alleen één schuif worden vervangen, maar later bleek dat ook twee andere schuiven hetzelfde probleem hebben. Daarom worden nu alle schuiven vernieuwd. Omwonenden van de sluiskade kunnen tijdelijk last hebben van minder goede bereikbaarheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

0: Grazie.
1: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N203 richting Uitgeest zijn zaterdagmiddag rond 14:15 twee kopstaartbotsingen gebeurd. Bij het eerste ongeluk reed een Audi achterop een vrachtwagen. De auto raakte zwaar beschadigd. Even verderop botste een andere auto op een bedrijfsbusje. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance. Door de ongelukken was tijdelijk één rijstrook dicht en ontstond verkeershinder. Twee omstanders hebben vrijdagavond een gewelddadige winkeldief aangehouden in winkelcentrum Het Loo in Heilo. De verdachte werd agressief tijdens zijn vlucht en zou om zich heen hebben geslagen en een medewerker hebben geschopt. De twee mannen grepen in en hielden de verdachte vast tot de politie kwam. Ook een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zoekt de twee mannen als getuigen. Aan de rij naar Prinsengeerlingstuin in Herigowaard is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over een verdachte of aanhoudingen is nog niets bekend. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Dit is een

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen en het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.